dina lyange Nyamisi Mbundu Mosesi elye vangu sili nare nare nare nare pwapiti nomvura editwa alikungu twaroroka.